Dit was Paul Greef met The Birth of the Pedal Steel Guitar. So goeie gevoel om die stoomtrein in die agtergrond te kon hoor. En voor hom was dit Ken Mullen and Old Love. Ek glo jy het vanaand se country musiek geniet. Onthou, jy kan luister na die herhaling van country klanke maandagoggende tussen 1 en 2 tydens deurnag. Ek speel dit met Quentin Pendel van Wooster en sy country klavierverwerking van You're My Best Friend. Van my, Jacques Arendt, tot volgende week. Vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baai.

Joe Jonas hier op RSG met Heart by Heart. En voor dit, ach, die prachtige opgewekte klanke in hierdie liedjie van Annelie van Rooyen met See Mew.

regstreekse opname gewees van Celtic Thunder, Keith Harkin en Colm Keegan uit 2012 in Dublin met hulle weergawe van The Sound of Silence. Elsby Ackerman van Bloemfontein het 'n speellys deurgestuur wat dit relatief moeilik gemaak het om keuses te maak, maar hier is waarna jy nog kan uitsien. Cliff Richard 'n bietjie later, Petulia Clark ook en nou is dit hierdie ene van The Seekers, The Carnival is Over, ook 'n regstreekse opname uit 2013 daar in Melbourne met die opname van Olfar Weltoer, Goue Jubilee daar, 2013 uit Melbourne en hier is hulle nog steeds in die vleur met The Carnival is Over.

Daarmee sê ons tot ziens tot morgen vir 360, heerlijke middag verder in die geselskap van RSG. Spitstijd is 3 uur na die middag vervolgverhaal. Tot ziens.

Lenny Kravitz met de liedje wat dan om Grammy bezorgd in 2001. Again, The Offspring with Want You Bad voor hem geweest. Je luistert naar die beste van op een maandagavond. REO Speedwagon of Rio Speedwagon. Maak je saak hoe jy dit noem nie. Take It On The Run bly een van die grootste treffers en die liedje was oorspronkelijk Don't Let Me Down genoem en dit was Kevin Cronin wat toe gesê het, weet wat, ons moet eindelijk die liedjes die titel verander na Take It On The Run. Die rest is geskiedenis, Take It On The Run van Rio Speedwagon bly een van die grootste treffers. Violent Femmes net daarna met Blister In The Sun.

Die eerste keer toe Victor De Lorenzo, dis in die dromspeler van Violent Femmes, daai kenmerkende begindeel van Blister in the Sun gespeel het, was toe die groep dit nog nie eintlik opgeneem het nie, en wie wat hulle het besluit, hulle hou by daai intro, en dit het een van die erkenbaarstes van Violent Femmes geword. Rio Speedwagon, Take It on the Run, net voor Violent Femmes, liekie wat byna Don't Let Me Down genoem was. Lark and Poe, is een van die groepe wat op my gegroei het, ek het hulle gehoor in 'n televisiereeks, hulle het muziek gemaakt vir 'n spesifieke televisiereeks, en so bykie gaan delf in hulle muziek en sederdien grote ondersteuner. Twee sissies, Rebecca en Megan Lavelle, en die groepse naam het eindelijk gekom van verlangse familielid, Edgar Allan Poe. Hier is ons hulle met Mockingbird, Duran Duran, net on haar, met Ordinary World.

Velvet Revolvers Fall to Pieces aan die ander kant van 3 Day Grace met Dominate, wat beteken ons het nog so 2 liedjies oor vir vanavond. Ons het vroeger een Violent Femmes liedjie gespeel, maar ek het vanavond besluit, ek gaan so met 2 liedjies van Violent Femmes insluit, en een van hulle specifiek kom uit die selfgetitelde 1983 versamelalbum af, en dis een liedjie wat nogal die baie kenmerkende Violent Femmes klank help bepaal het, en dit was Waiting for a Bus, is een van die eerste Violent Femmes liedjies wat ek destijds ook gehoor het. Na Violent Femmes, Waiting for a Bus, en sluit ons vanavond af met Zach Bryan, Something in the Orange. Dit was een top 10 treffer vir hom gewees, en was een volle 66 weke lang in die Verenigde Staten van Amerika in hy top 10 posiesie gewees. Nooit een nummer 1 gewees nie, wat eindelijk vreemd is as mens luister na die liedjie. Bly ingeskakel vir die beste van die late aand, keier is jou keuses op RSG, dees op pad vir jou. Is ons die Violent Femmes, Waiting for a Bus, Zach Bryan, Something in the Orange, net aan.

Aand eteen. Ek hou baie van jou program. Eerste maal wat ek nou een WhatsApp stuur. Kan jy vir my een mooie song speel van Elton John? Sy man Nikita, is alright. Hoop jy het een lekker aand verder. Rustige aand van allemaal, dankie, bye.

Hallo Etienne, dis Ellen hier van Johannesburg. Speel asseblief vir my Miss American Pie deur Don McLean en Sit Down deur James is een van my gunstelinge. Baie dankie.

Dis RSG waarna jy luister, Dave Koz and Friends Reasons en voor dit Adele Rolling in the Deep, Phil Collins en Marilyn Martin, Separate Lives, net hier op RSG. You.

Die rustige klanke van Enya met Shepherd Moons. Ons bly in Europa en luister volgende na die Franse indie folk sangeres